0: kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Die Peter Alternatief Bok Radio.
2: Soos die stijl uit die oud tyd, daar's niks soos solide grond nie, net hoe jy omkyk.

happy, so my heart is the swan. Elke keer het ek gedink het sal kwijn, maar die lichte het net rooier geskyn, en die hoop het met die kere verdwijn, want my hart is

0: David Martin, Yolandi en Stem op Radio.
1: Jij, dit is jouw besluit.

0: Yeehaw.
1: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: As die klanke vir daar van Rihanna, Nel en Timbuktu, 11 minute na 10, jy is by Bok Radio, Bok TV, wereldwijd Bok Radio, .co.za. En ja, Lulu is so bykie siek vandag, Lulu, ek hoop jy voel gauw weer beter, hooplik is hy morgen weer terug, om saam met jou te kuier oudergewoonte, tussen 10 en 12 op weeksochtend. Het is woensdag, klein saterdag, hoop jy het een heerlijke, wel, was het een lang naweek vir jou, of was het net een vakantiedag vir jou, hoe dit ook al sê, dus hooplik nie een blauw woensdag vir jou nie. Bly gerus ingeskakel, ek 'n verrassing vir jou ook, so oor so paar minute of wat, gesels ons met Willem Botha.
1: By Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter is ooit, maar steeds jou mense.
2: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lay's potato chips 120 grams, any two for 42 rand, Pacoma Wheat Bix 900 grams for 52.99, and Lancewood Gouda or cheddar cheese 900 grams for 129.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers.
3: WhatsApp of Telegram 074 2000 989

0: is Danny Smoke via hier op Bok Radio, Bok TV, wereldwijd bokradio.co.za en een lekker verrassing via as jy Bok TV kyk, saam met my in die atelier Willem Botha. Hallo Willem.
1: Het is so lekker om weer terug te wees, so is een bykie nostalgie om oorkant jou te sit, so ja, dankie vir die geleentheid om saam met julle te kyk.
0: Ons kom nou een lang pad saam van 20 jaar. Sier het jy jou deelname aan Idols, 20 jaar is jy in die bedrijf, jy lyk nie soud nie.
1: Dankie, ek gaan het vat, goeie belichting, hoopelik is op by Bok Radio.
0: Willem, jy is nie net sanger nie, jy is sakeman, entrepreneur, en baie gewild met jou make-up masterclasses. Jy het onlangs Miss World in Vegas een make-up gedoen. Hoe het dit op aarde gebeur?
1: Ja, ek moet vir jou sê, elke keer as ek die geleentheid krijg om oor see te gaan werken, is dit een bykie van een pinch myself moment. Net die feit dat, ek denk, dit was een van my groot drome gewees, dat my werk my eindelijk die wereld kan laat sien. Nie noodwendig dat ek enigszins oor see wil gaan bly nie, maar so rekkie terug het ek fotosessies gaan doen in New York, en ek was vroeger die jaar was ek ook weer in New York in Miami gewees vir fotosessie geleenthede en toe het Mrs. South Africa my gekontak en gevra of ek dalk deel van haar span sal wees om saam Las Vegas toe te gaan om haar grimering en fotografie te doen tydens mevrou wereld.
0: So, ja.
1: Massive geleentheid gewees en ek was saam met Erin Jane gewees, sy is ook hier van die Kaap af en het was net een ongelooflike lekker geleentheid en voorreg om dit te kan doen.
0: Ek sien, hulle sê, jy beplan een paar oorsese make-up masterclasses. Nou, dis baie gewild. Ek weet, jy is binnenkort of later van jare sê, by Jero's weer, met nog ene.
1: Ja, Jero's is op hierdie staan in my Kaapse huis, wanneer het kom by die make-up masterclasses. So 19 September is ons span weer terug met een ongelooflike lekker make-up masterclass. Dis een verskriklike lekker dag van feesvier. Ek sing ook natuurlijk by die masterclasses en dan natuurlijk die groot make-up class. Wat ek vrouwens wijs een bykie hoe ek een rooie roose voorblad fotosessie en iemand transformeer dat hulle lyk soos een voorbladster.
0: En dit verkoop altyd vreselik vinnigheid, so gaan bespreek sommer nou, onthou dis die 19e September. Nou, jy het nou gesê, jy was so 2 jaar terug hier met die enkelsnit, nou het jy een splinternieuwe enkelsnit. Ek gaan vir jou nou vra om vir ons meer daarvan te vertel. Ek het nou so'n stukkie daarvan ook gekyk. Hallo my hart! Maar voordat ons nou oor praat, kom ons luister eens na Joe Foster en Ridder.

0: This is Crystal Bernard and Peter Katera. I want to take tonight forever. Tonight. To love you, baby. 12 minuten voor 3. Ons het weer die jongste nuus op pad, so het volg om 3 uur. Onthou, ons het ook nog, dis dag 3 van ons dad jokes. Vrijdag maak ons 5 wenners bekend. Baie dankie, Cherry Tijgervallei, gedreigd hier de Halfway Group. Baie, baie lekker vadersdag geskenkbewijs. R1000. Brandstof ter waarde van R1000. Dit is nou baie lekker geskenk. Ek kruis lang jou dad jugs gereed. Nog 74-2009-89.
1: Die Triple H Show. Verkeer,
0: no op bok, radio. Verkeer. Kijk, wat ik het op die N2 uitgaande bij Jan Smuts en Southbound krijg je alternatieve routes. Ek vroeg om verskoning. Hierdie was net voor 1 uur. Dit is opgeklaar. Ek vroeg om verskoning daarvoor. Dit is dan opgeklaar, so dit beteken ek het geen verkeersnuus nie. Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Thanks guys for keeping us up to date, up to speed. That is
1: the Triple Light Show. Verkeer, no bok, radio.
0: Verkeer. Dan wil jy weet hoe die stadse tariewe en kortings vergelyk met die van ander groot metro's reg oor Suid-Afrika. Sluit by ons aan donderdag 18 Junie om 6 uur die aand vir 'n insiggewende gesprek met burgemeester van Stad Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, terwyl ons die feite ontrafel, die vergelykingsondersoek en sommige van die vrae beantwoord wat die belangrikste vir inwoners is. Wees deel van die gesprek, bly ingelig, dis donderdag 18 Junie om 6, moet dit nie misloop nie.
2: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfbycherry.co.za.

0: Walking on in as a cruel, crazy, beautiful world. Kom partij via Nies om 3 met Albertus Kotze. En dan is het amper tijd vir jou, Dad Jokes, stuur het so lang in, jy kan ook gaan loer by Cherry Tiger Vallei. Dat Facebookblad, sal het een plaasing daar gemaakt, kyk net vir die Dad Jokes inskrywing. Of jy kan het vir ons stuur. Bertus.
1: Hallo.
0: What do you call a fish wearing a bow tie?
1: Sophisticated fish.
0: Sophisticated. Hey, I don't mean to brag or anything, but the cashiers at the grocery store are always checking me out. And what is the best thing about Switzerland? I don't know, but the flag is a big plus.
1: Jy raak beter. Heinrich,

Morgenradio is Chris de Burg met High on Emotion. 10:03, goeiemiddag. Dit is die Triple H Show exclusief vir jou hier op Morgenradio aan jou gebring. Weer een cherry tijgervlui gedreig hier in die halfway groep. Maak seker, jy is elke dag, vooral hierdie week ingeskakel, tussen 2 en 4. Elke dag op hierdie program word een finalist gekies vir die dag se beste dad joke. Stuur dit in 074-2989. Elke finaliste naam gaan dan in een trekking. Vrijdag doen ek die trekking rechtstreeks hier op die lucht. En ek hoop ek kan my vriende by Cherry Tijgervallei oorreed om sommer hulle trekking ook hier op die lucht te kom doen. Want ek gaan 2 gelukkige wenners aankondig. Cherry Tijgervallei sal op hulle beurt die oorblijvende 3 wenners op hulle platform. My vriende by Cherry Tijgervallei oorreed om sommer hulle trekking ook hier op die lucht te kom doen. Want ek gaan 2 gelukkige wenners aankondig. Cherry Tijgervallei sal op hulle beurt die oorblijvende 3 wenners op hulle platforms ook bekend maak.

0: Bello met Maniac vir jou bokker al die 98.9 FM. Het is een klok in jou gebring door NMI die auto. Ons gepraat van Maniac. Ons praat een bykie oor die voljoene Piet en Mel. Dit is baie interessante ou saakie en dis vir my eerstens vreemd, ons het geen belangstelling eindelijk wat aangaan nie, maar ons cover al stap vir stap wat gebeur sedert, wanneer is dit?
1: Ek denk ek het gesê 13 maart of 14 maart, maar dit is so, ek het nie een belangstelling nie, maar ek gaan nou sies, nou gaan ek mense kwaad maak, maar dit is so entertaining.
0: Dit is.
2: Moet nou nie soos my ma klink nie, want my ma was nou die een wat hierdie naweek sit in een YouTube dokumentaar kyk oor het, maar daaring is so gepeper met nie feitelike goed nie, en sy sal vraagtig waar nog in die middel van het, die argumentspunt met my aanbring, om vir my te sê, my YouTube sê, dit is so.
1: Maar dit is!
2: My het ons nie genoeg van die twee mense nie, moet ek nog een argument voer oor feitelike sake van.
0: Oh, so het on die internet, so het must be true.
3: Rigboksman, Mel en Piet kan daar vir ons een nieuwe mini-reeks uitbring, ons kan het altyd noem, The Desperate Jail Wives.
0: Dit sal ek kyk.
1: Eerlik waar, maar dit moet realisties wees. Ja, dat ja. Sê ek in.
0: En dan een housewife van een bolsmoor.
1: Oef.
0: Een vroukie, een Drakenstein, een bykie, weet.
2: You onto something, dit kan rarig actually baal goed raak.
1: Ek is in.
0: Ek denk jy het gaan 3 episodes uit, net om dood eerlijk te
4: wees. Hy radio.
0: Hy so.
4: Hoe arme Piet.
1: Nee.
4: Kree jy hom nie ook so bykie jammer
0: nie. Nee,
2: nope.
1: Glat
4: nie. Shame. Hy het nou eindelijk gefaffel.
5: So hou jy van jou eiers, Piet? Nee, sunny side up.
0: Ek denk jy hulle verdien enigszins eiers. Maar hey, dank. Ek weet nie.

Natasha met die mense op die bus. Wel, jy klim nou op my bus, die klein saterdagbus, die aanskof, saam met my Brent Wayne, dat weet net hier op Bok Radio, Bok TV. Lekker, lekker goeie naand, ek vertrou, jou woensdag was baie lekker een gewees, weer eens baie, baie dankie aan die uitklok, Span, Reinhard, Monique en Zian. Klein saterdag, wat doen jy op hierdie lekker aand? Brand die vier dalk, het jy dalk ietsie daar so, teen jou vierkie, een glaasie wijn, wit wijn, rooi wijn, of dalk net een kopie koffie, of dalk een kopie thee. Daar is niks fout met een lekker kopie koffie nie. Eerste eer natuurlijk, ek is als lekker met Anay Habenga sport nies. Ons weet natuurlijk, daar is baie sport wat gebeur, maar Anay Habenga gaan ons lekker deurvat. FIFA Wereldbeker Sokker morgen aand natuurlijk weer, hier gaan ons weer, bevanne, vir die tweede keer en ons is vol vertroue. Hulle kan iets doen morgen aand. Een weekie later, my gas vanavond hier in die atelier, 8:30, So keir lekker vanavond saam met my Hans Nedeling van Suid-Afrika Hockey. Hy kom keir hier vanavond en natuurlijk, hy het ook een baie groot toernooi wat nou tans besig is. Heel wat later doen ons, kom ons toer die wereld. Ek het lekker Zaan Sonnekes kaartjies wat ek weg gaan gee vir hierdie vrijdag. Hy tree hier op een Heroes restaurant. So baie speelietjies wat ook gespeel gaan word vanavond. Maar vir eers, hier is lekker muziek, lekker goeie naand, Rian Benari met Vitamine C.

0: Blame it on the boogie. Big fun. Bok Radio, Bok TV. Amper 15 minute oor 7. Die aand skof saam met my Brent. Heel eerste uur natuurlijk die 17de juni 2026. Lekker sportnies nou natuurlijk saam met Anay Havenga. Anay, goeienaand. Hoe gaan dit met jou?
1: Doe wel gedankie met jou, Brent.
0: Ja, nee, ek is baie opgewonde, natuurlijk morgen aand, bafana, en lekker rugby die naweek.
1: Ja, is al so baie sport wat gebeur vanavond, letterlijk nou gaan die vrouwe cricket speel, morgen is bafana, vrijdag, jorsie, vana, ons saterdag is al 2 Springbok wedstrijde, so, yes, daar is net te veel sport op die oomblik.
0: Daar is net te veel sport, gepraat van lekker en baie sport, natuurlijk, daar is tennis, Berlijn, die open daar, ons dames cricket, SA teen Pakistan, sokker, bafana, morgen, hockey, ons weet, Hans Nedling kom keier selfs bykie later hier, F1, Lewis Hamilton, en dan natuurlijk rugby, maar Anay, kom ons begin by die tennis.
1: Ja, so gaan we gaan by die tennis, by die mag.
0: Open daar, ons dames cricket, SA teen Pakistan, sokker, bafana, morgen, hockey, ons weet, Hans Nedling kom keier selfs bykie later hier, F1, Lewis Hamilton, en dan natuurlijk rugby, maar Anay, kom ons begin by die tennis.
1: Ja, so gaan we gaan by die tennis, by die man, hulle speel in die

0: Training Season, Dua Lipa, Bok Radio, Bok TV, jy kuier saam met my Brent Dwayne, De Wit. Met so'n kykie na jou vinnige verkeer, geen nuwe nuus nie, behalwe net die ongeluk so 25 minute terug, Tygervallei pad in die richting van Tableview, Durbanville, en ek sien hulle sê daar is 'n stop and go in plek gesit. Indien jy nog enige nuus vir my het, asseblief stuur dit gerus deur na 074-2989.
1: Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Beter alternatief.
4: Yeah!
3: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

It is the Bee Gees, Staying Alive. Lekker woensdag, klein saterdag, 7 minute oor 8, die tweede uur. Lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent, en keer saam met jou tot en met so 10 voor 10. Die eerste uur natuurlijk aan Nye Havenga Sport Nies. Lekker FIFA Wereldbeker, die dames, die Wereldbeker T20 Cricket, wat ook tans besig is, Suid-Afrika teen Pakistan, en ook groot rugby die naweek. Tweede uur ons speel, kom ons toer die wereld, ons gee Zaan Sonnekes kaartjes weg, so wees op die uitkik vir daardie speelietjie, 15 minute oor 8. A bykie later, net so na jou vinnige nuus oorsig, gesels ek vinnig telefonies met Hans Nedeling oor die SA Hockey en hulle speel natuurlijk ook in die groot toernooi. Hier is lekker muziek en lekker goeie naad. Die kat is een snor.

0: Reasons I Drink, Bok Radio, Bok TV. Ja nee, baie kere dan die lewensprobleme, dit drijf een mens na een glasie wijn toe, so 33 minute, net so na 8:30, goeienavond, as jy nou net ingeskakel het, ek het vanavond op my gas hier, hy is telefonies, SA hockey speler, superster Hans Nedeling, dit is so groot voorreg, natuurlijk, hy was hier gewees so 6-7 maande terug, maar hy is online, Hans, goeienavond, hoe gaan dit?
1: Goeienavond, Brent, baie goed, dankie vir jouself.
0: Daar sy, ja nee, ek dink, dit was so 6-7 maande terug, nee, wat jy hier gekeier het, hier kom keier het vir jou eerste keer.
1: Dus, ek dink, het is te lang, die tijd van baie vinnig.
0: Ja. Hans, ek weet, jy is baie bezig, ons het rechtig hoop, jy kan vanavond nou hier uitkom, maar ons verstaan ook, daar is een groot, natuurlijk, toernooi, die FIH, die FIH Nations Cup toernooi, wat begin het, en natuurlijk, jy verteenwoordig vir Suid-Afrika, net so paar vragies, jy het nou so pas vir my off-air gesê, wie is deur, en teen wie jy gaan speel, maar Tans, hoe voel dit jy, ek weet, jy bou nou lekker, en natuurlijk spanbou vir vrijdag?
1: Nee, soos het vanavond een lekker span aand gehad, waar ons bykie nader in mekaar kon kom op een persoonlijke vlak, en allemaal kom goed door die weg, en ons is baie opgewonde vir het Tavis in die finale dag.
0: Natuurlijk, ons gaan gewoon bykie net gauw vinnig terug, Hans. Suid-Afrika het en nie so, miskien te goed begin nie, maar jylle het toe teen VSA gewen, en Ierland het jylle ook herstel. Hoe was daai twee wedstrijde gewees?
1: Definitief, ons het bykie stadig begin, ons is een heel nieuwe span dat mekaar kom lekker combinatie van jeug en ouwe mense
0: ja.
1: So ek denk dit is perfect en die eerste wedstrijd was gesukkeld in Frankrijk 4-2 verloor die tweede wedstrijd gemakkelijk gewend in Amerika 4-0 en die derde wedstrijd het was in Ierland als laatste groepsfase wedstrijd waar ons voor was tot die laatste ongeveer 2 minuten waar hulle gelijk op gespeel 3-1.
0: Ek en Anay het bykie vroeger gesels, Hans, en die opkoms is uitstekend. Sou jy sê dat hockey kry meer blootstelling in terme van groei en geleenthede en mense wat meer en meer nou kom ondersteun in vergelijking nou 2, 3, 4 jaar terug?
1: Beslis, beslis trend. Ons is baie gelukkig vir al die mense wat uitkom om ons te ondersteun. 2 van die 3 wedstrijde was wil te maar uitverkoop, allemaal smeek ons vir kaartjes, en het is so lekker om te hoor, en ja, ons kan nie net dankbaar wees, he.
0: Ek is so opgewonde, Hans, vrijdag een baie groot aand, jy het deurgedring na die half eind ronde toe, teen Nieu-Seeland, het jy nou so pas gesê, en Anay, hoe voel dit, wat is die uitdaging, en die wedstrijd, die planne vir vrijdag?
1: Volgende is die semifinaal in Nieu-Seeland, ons weet dat om te verwag, hulle speel baie dieselfde stijl as ons, selle mentaliteit, baie van die selle dinge. Ons het opwarmingswedstrijd teen gespeel waar het goed gegaan het. So ons is definitief opgewonde om weer die selfde te doen en ons is baie confident ons kan het doen. So
0: ja.
1: Ons is baie opgewonde.
0: Daar sê nie, ek dink jylle doen absoluut baie goed het Hans. Hans, net so laatste ou vraagie, ek weet jy is lekker bezig, wat sal jy sê, wat is jy woord van bemoediging aan ons jong spelers daar buiten, want daar is baie natuurlijk wat opkyk na jou?
1: Jo, ek sal sê, om altijd te geloo, daar dink die mense daar buiten, dat Afrika is nie een van die grote hockeylande nie, maar ons is op die oomblik bezig om vir allemaal te bewys, dat ons het die talent. Ja, net aan glo en dis definitief mondelik.
0: Daar sê, dit is die woorde daar van Hans Nedeling, Suid-Afrika Hockey, my vriend, baie sterkte, ek hoop jy kry lekker rus, en ons weet dat jy gaan vrijdag oorwinning behaal.
1: Baie dankie, Brent. Ons sien uit om al die mense te sien, die hockey wil, speel vrijdag, 14:15 in Nieu-Seeland, waar ons ons alles gaan gee, en ons hoop Suid-Afrika is achter ons.
0: Daar sy, 16:45 hierdie vrijdag Suid-Afrika en in Nieu-Seeland. My vriend, baie dankie en ons gesels weer.
1: Dankie, Brent. Lekker aan.
0: Daar sy, Hans Nedeling, Suid-Afrika Hockey, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons gaan voor en toe met nog lekker muziek. Hier is ou liefde. MUZIEK

Gacy en The Sunshine Band. Bok Radio, Bok TV, klein Saterdag weer eens. Baie, baie dankie aan superster Hans Nedeling. Alle sterkte vir Suid-Afrika, wat natuurlijk hierdie vrijdag speel as semifinaal. Come on, baby, I want your love. Vroeg tot laat.

Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Bok Radio, Bok TV, die aanskof saam met my Brent, Jean Bouncer op pad met Beweeg en Adam, die Groot Vyf.

Amper daar, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is ook nou tyd vir my om te groet en te sê tot ziens. Ek wens jou baie lekker woensdag verder voor en toe. Ons kuier môre aand weer van 7 tot en met 10 donderdag aand. Bafana bespeel môre aand. So ek dink min of meer 6 uur is se kant. Kom kyk sommer lekker die wedstrijd hier by ons by Heroes Restaurant. Hoekom dan nou nie? Ek los jou met Aram, die groot 5, Christia Visser, die deur. Van my kant af, tot ziens, lekker slaap.

kaas, de koppie is koffie. Die lucht gaat koud en nat. Jou toekomst leen nou in een ander land. Hoor, het breek my hart.